0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Op veel verschillende plekken in de stad zijn maandag herdenkingen. Er wordt stilgestaan bij mensen die zijn vermoord of zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens de koloniale oorlog in Indonesië. Zo is er in Madurodam de nationale kinderherdenking vanaf 6:30. Andere herdenkingen zijn onder meer in de Grote Kerk, op de Waalsdorpenvlakte en in Nieuwspoort. Een totaal overzicht van alle herdenkingen vind je op denhaagfm.nl. De verdediging van de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia deelt voor de zitting geen nadere informatie over de zaak met de media. Dat laat zijn advocaat weten aan het ANP. De eerste zitting in de zaak is maandag bij de rechtbank in Den Haag. De verdachte zou volgens justitie in het bezit zijn geweest van twee bijlen, met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. De A12 richting Den Haag is het hele weekend dicht tussen Utrecht en Bodegraven. Het asfalt wordt vernieuwd. Verkeer moet rekening houden met een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. De weg wordt vanavond om 10:00 afgesloten, van knooppunt Oude Rijn tot de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. De verbindingswegen en de op- en afritten gaan al om 8:00 dicht. Bij een brand in de woning aan de Parallelweg zijn twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De woning is volgens de brandweer flink beschadigd en voorlopig onbewoonbaar. De brand brak gisteravond even na 6:30 uit. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. De brandweer heeft het vuur geblust en de situatie onder controle gekregen. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Bewoners in Bezuidenhout vrezen de komst van ondergrondse afvalcontainers. Ze zijn bang voor herrie en stank, vooral als de afvalcontainers voor de ramen van bewoners worden geplaatst. De gemeente gaat op zoek naar andere locaties, maar dat wordt niet makkelijk. Hoe dit is gegaan is voor mij een reden om weg te gaan uit de stad, zegt Jennifer Ploeg uit Bezuidenhout. Dan het weer. Het is de mooiste dag van de week met temperaturen tot 24 graden. Er is volop zon, weinig tot geen wolken en de wind is minder aanwezig dan gisteren en eergisteren. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

Ah!

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Op veel verschillende plekken in de stad zijn maandag herdenkingen. Er wordt stilgestaan bij mensen die zijn vermoord of zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens de koloniale oorlog in Indonesië. Zo is er in Madurodam de nationale kinderherdenking vanaf 6:30. Andere herdenkingen zijn onder meer in de Grote Kerk, op de Waalsdorpenvlakte en in Nieuwspoort. Een totaal overzicht van alle herdenkingen vind je op denhaagfm.nl. De verdediging van de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia deelt voor de zitting geen nadere informatie over de zaak met de media. Dat laat zijn advocaat weten aan het ANP. De eerste zitting in de zaak is maandag bij de rechtbank in Den Haag. De verdachte zou volgens justitie in het bezit zijn geweest van twee bijlen, met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. De A12 richting Den Haag is het hele weekend dicht tussen Utrecht en Bodegraven. Het asfalt wordt vernieuwd. Verkeer moet rekening houden met een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. De weg wordt vanavond om 10:00 afgesloten, van knooppunt Oude Rijn tot de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. De verbindingswegen en de op- en afritten gaan al om 8:00 dicht. Bij een brand in de woning aan de Parallelweg zijn twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De woning is volgens de brandweer flink beschadigd en voorlopig onbewoonbaar. De brand brak gisteravond even na 6:30 uit. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. De brandweer heeft het vuur geblust en de situatie onder controle gekregen. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Bewoners in Bezuidenhout vrezen de komst van ondergrondse afvalcontainers. Ze zijn bang voor herrie en stank, vooral als de afvalcontainers voor de ramen van bewoners worden geplaatst. De gemeente gaat op zoek naar andere locaties, maar dat wordt niet makkelijk. Hoe dit is gegaan is voor mij een reden om weg te gaan uit de stad, zegt Jennifer Ploeg uit Bezuidenhout. Dan het weer. Het is de mooiste dag van de week met temperaturen tot 24 graden. Er is volop zon, weinig tot geen wolken en de wind is minder aanwezig dan gisteren en eergisteren. Meer nieuws op denhaagfm.nl.
3: Den Haag FM 92.0.

and on a new journey to wholeness.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Op veel verschillende plekken in de stad zijn maandag herdenkingen. Er wordt stilgestaan bij mensen die zijn vermoord of zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens de koloniale oorlog in Indonesië. Zo is er in Madurodam de nationale kinderherdenking vanaf 6:30. Andere herdenkingen zijn onder meer in de Grote Kerk, op de Waalsdorpenvlakte en in Nieuwspoort. Een totaal overzicht van alle herdenkingen vind je op denhaagfm.nl. De verdediging van de man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia deelt voor de zitting geen nadere informatie over de zaak met de media. Dat laat zijn advocaat weten aan het ANP. De eerste zitting in de zaak is maandag bij de rechtbank in Den Haag. De verdachte zou volgens justitie in het bezit zijn geweest van twee bijlen, met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil. De A12 richting Den Haag is het hele weekend dicht tussen Utrecht en Bodegraven. Het asfalt wordt vernieuwd. Verkeer moet rekening houden met een uur extra reistijd, waarschuwt Rijkswaterstaat. De weg wordt vanavond om 10:00 afgesloten, van knooppunt Oude Rijn tot de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. De verbindingswegen en de op- en afritten gaan al om 8:00 dicht. Bij een brand in de woning aan de Parallelweg zijn twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De woning is volgens de brandweer flink beschadigd en voorlopig onbewoonbaar. De brand brak gisteravond even na 6:30 uit. Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. De brandweer heeft het vuur geblust en de situatie onder controle gekregen. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Bewoners in Bezuidenhout vrezen de komst van ondergrondse afvalcontainers. Ze zijn bang voor herrie en stank, vooral als de afvalcontainers voor de ramen van bewoners worden geplaatst. De gemeente gaat op zoek naar andere locaties, maar dat wordt niet makkelijk. Hoe dit is gegaan, is voor mij een reden om weg te gaan uit de stad, zegt Jennifer Ploeg uit Bezuidenhout. Dan het weer. Het is de mooiste dag van de week met temperaturen tot 24 graden. Er is volop zon, weinig tot geen wolken en de wind is minder aanwezig dan gisteren en eergisteren. Meer nieuws op denhaagfm.nl.

seasons in black and white. He listens in technical.

Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Op veel verschillende plekken in de stad zijn maandag herdenkingen. Er wordt stilgestaan bij mensen die zijn vermoord of zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens de koloniale oorlog in Indonesië.